dit was Weglied van Willy Brandt. Ons gaan voort met Besoek Bonbons hier op RSG. Vervolgens die menuet van Jao Bom Tempo. Die Portugese komponist het geleef van 1775 tot 1842.

And it was Pablo de Sarasate's Romanza Andaluza. Hier is Handel's melodie, of dan wysie, uit sy Concerto Grosso in B-meneer. Die Concerto Grosso is 'n genre waar meer as een instrument as solo-instrument optree. Waarschijnlijk meer as twee of drie solo-instrumente, anders sou dit kon deurgaan as 'n dubbel of 'n triple concerto.

Jörg Kansen het die Kamerorkees van Kopenhagen gelei en hulle te deel uit Händel se Concerto Grosso op 6 nummer 12 gespeel. Ons gaan voort met die program, dis nou Musiekbonbons op RSG. Wat van Felix Arndt se Silhouette? Die nuwe Londense orkees word geleid deur Ronald Cope.

0: Xiu Wei en Pamela Nicholson het Midnight Bells van Heuberger soos verwerk deur Chrysler uitgevoer.
1: Hallo almal, ek is Wouter Kellerman, vleispeler en wenner van 3 Grammy toekennings. Jy luister na Musiekbonbons op RSG.
0: Baie dankie Wouter. Wil ook net noem dat Wouter Kellerman onlangs die hoogste vereering vir Suid-Afrikaanse burgers ontvang het, namelijk die orde van Ikamanga Goud. Veel geluk, Wouter. Nou die deel uit een van Haydn's orgelconcerti met die Claire Alain as die orlis.

En dit was 'n deel uit Haydn se orgelkonsert nummer 2. Ons sluit musiekman ons af met die duet uit Mozart se La Clemenza de Tito. Vanjaar is Mozart 270 jaar gelede gebore en ter viering saai RSG volgende donderdag aand Peter Schaffer se veelbekroonde toneelstuk Amadeus uit. As gevolg daarvan sal 'n verkorte musiekbonbons dan even later aan die beurt kom en wel eers om 9:50. Maar terug by ons slotopname, die sopraan is Hai Kwang-hyung en die mezzo-sopraan is Jennifer Lamore. Mooi bly verder.

Joyce van Niekerk van Woesterse musiekkrye beurt in joune na 11. In ons gesprek oor tyd gesels ons 10:30 met besigheidskonsultant Michael Glenister, wie se werk nie net fokus op nog produktiwiteitswenke nie, maar eerder oor hoe ons meer doelbewus en teenwoordig kan leef. En 10:30 lig op voedkundige sielkundige Annelies Rousseau ons in oor die perfectionistiese kind en watter begrip of ondersteuning nodig is. Kom kuier saam met die intussen span Dinsdagoggend 9 Junie van 9 tot 12.

So is het nog een zondagmiddag wat sy opwachting maak en tyd vir nog een aflevering van die eie kese. Baie welkom van my kant af Willem Pelser, ons aan mekaar geselskap op een zondagmiddag van so skuins na 12 tot 1 uur en die herhaling is op een woensdagochtend van 1 tot 2 in ons deernag skedule. Baie dankie vir allemaal wat die versoeke so getrou instuur. Dit maak hierdie program moontlik. Jy is baie welkom om joune ook in te stuur. Die e-posadres is info@willempelser.co.za. Ons begin met julle versoek, Doep en Marie Du Plessis van Boshoff. Hier is die wals wat kom uit Tchaikovsky se Netekraker Ballet Suite.

Amigos para siempre, Sarah Brightman en José Carreras. Gert Reders in Kreersdorp, goeiemiddag, man wat altyd julle lys vol interessante versoeke stuur en hierdie is geen uitsondering nie. Ons gaan luister na iets uit Georg Friedrich Händel's Utrecht Jubilate, wat vir die eerste keer in die vroeg 1700s gehoor is. Glory be to the Father.

Wessel van Wyk met Liefdestroom nommer 3 deur Frans Liszt. Rina Smit van Kimberley, hier sit ek nou met jou versoek in my hand. Saam met jou gaan ons luister na Ivan Rebrov met Aandklokke. Jy nooi vir Tannie Bea in Kimberley, dan ook jou pa Sampie, om hierdie een saam met jou te geniet.

Weer alleen, we'll meet again. Ja, ons sal sommer een van die dae weer saamkuier, maar ek laat jou vir nou eers met hierdie versoek deur Elsie Botha in Ermelo. En nog iemand wat hiervoor vra is Esta Terblanche van Lamontagne. Jy wil hê dat jou ouers Kobus en Marina Oberholzer en dan ook julle buurman Corny Visagi moet saamluister na Ode aan die Vreugde wat kom uit Beethoven se symfonie nommer 9 in D mineur.